0: Kennemerland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van Holland, Emma Sluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgen af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

87.6.

0: van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS Journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 20.

0: verbrande zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
2: Irma de Vries met het NOS Journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit.

De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede

0: beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgen ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NOS Dagstart.

0: WOS dagstart
1: voor vroege vogels.
0: Bij de WOS hoor je de lekkerste muziek als je vroeg aan het werk gaat. Goedemorgen.
1: Dit is de WOS dagstart.

Goedemorgen. Dit is de WOS Dagstart. Opstaan was nog nooit zo leuk. Met de muziek van de WOS.

0: Nederland, Emma Sluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer, vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De WOS Dagstart. Oh, vroeg uit de veren. En op weg naar je werk. De

0: De WOS Dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.

0: Dit is WOS Verkeer. In Wateringen wordt de Noordweg de komende weken flink aangepakt. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 4 september voert de gemeente groot onderhoud uit. Tot en met 28 augustus kan het verkeer de werkzaamheden met een om- en omregeling passeren. Fietsers worden omgeleid. In het weekend van 29 en 30 augustus zijn er geen werkzaamheden. De Noordweg is dan volledig open. Van 31 augustus tot en met 4 september is de Noordweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden dan omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Noordweg. Woningen, bedrijven, sportvelden en parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Op de Zwarte Dijk en Grote Woerdlaan is de verkeerssituatie deze maand veranderd. Tussen de rotonde De Poel en Monster is de weg weer open. Tussen de Rijnsburgerweg en de Doordlaan kan verkeer in beide richtingen rijden met behulp van verkeerslichten. Tussen de Doordlaan en de Grote Achterweg is de weg afgesloten. Op de Grote Woerdlaan geldt eenrichtingsverkeer. Vanuit Schavenzande kan je via de Grote Achterweg naar Naaldwijk rijden. Vanuit Naaldwijk richting Schavenzande is de weg afgesloten en is er een omleiding. Fietsers kunnen de Zwarte Dijk blijven gebruiken. Ook blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS.
2: Weer, verkeer en het laatste nieuws uit de regio.
3: Thuis in jouw regio.
1: WOS.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
1: Puerto Rico.

0: mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch.
1: De WOS Lunch.
0: Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.

0: Dit is de WOS Agenda. Op zaterdag 22 augustus organiseren de ondernemers van Schavenzanden een gezellige zomermarkt in het centrum van Schavenzanden. Op het Marktplein, Graaf Willem II-plein en in de Lange Straat kun je heerlijk shoppen bij de vele kraampjes. Op zaterdagavond 22 augustus vindt het Hoeks muziekspectakel plaats in Hoek van Holland. Het programma begint met Rotterdam aan Zee, gevolgd door optredens van 4 koren en diverse artiesten. Remco de Waard sluit de avond af met een afterparty. De jaarlijkse feestweek in Naaldwijk, de Westlandreunie, is dit jaar van dinsdag 25 tot en met zondag 30 augustus. Naaldwijk wordt omgetoverd tot een levendig festijn met een grote braderie, kermis, kinderactiviteiten, muziek en vooral veel gezelligheid. In Cinema Koningshof in Maassluis is op woensdag 26 augustus de film Spa Weekend te zien. 3 vriendinnen gaan op een luxe spa weekend. Wanneer hun chaotische vriendin Mel ook onverwachts verschijnt, verandert de ontspanning in chaos en hilariteit.
1: Meer agenda tips in onze regio vind je op wos.nl.

0: De WOS dagstart. Aan het begin van je middag is Jeroen er weer met de lunch.
1: Je belegde boterham met veel hits voor de lekkere trek.
0: Ook tijdens de lunch zijn we er op de WOS.

0: zorgen van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Mooistraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
5: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
4: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag

en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daarop brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd.

0: 1500 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
1: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
0: En de estafette mannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij de Ochtendshow. Met de meeste muziek.
4: Dit is de WOS.
3: Thuis, op je werk en in de auto.

wolkenluchten, een wit landschap of een schitterende regenboog. Het weer levert altijd mooie plaatjes op. Daarom zijn wij benieuwd naar jouw plaatjes. Wil je jouw weerfoto terugzien in de uitzendingen van het WOS Nieuws? Mail dan naar weerfoto@wos.nl met je naam en woonplaats. En wie weet zie je jouw weerfoto terug op WOS TV.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
5: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit. Dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijkste een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
4: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer Ja 21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
6: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
4: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen.

De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij de ochtendshow. Met de meeste muziek.
2: Dit is de WOS.
1: Thuis, op je werk en in de auto.

0: met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS. WOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Steven van der Meer. Hotels, vakantieparken en B&B's in de regio merken dat gasten later boeken sinds de BTW op overnachtingen is verhoogd. Het tarief ging dit jaar van 9 naar 21%. Onder meer Strandpark Vluchtenburg en Hotel Maassluis zien dat particuliere gasten vaker wachten op een last-minute aanbieding. Het aantal boekingen lijkt daardoor niet overal lager te zijn. Zakelijke gasten blijven volgens hotels gewoon komen. B&B-tante Teun in Naaldwijk ziet wel minder Duitse bezoekers. Campingplaatsen vallen buiten de btw-verhoging. Daardoor merkt Hoeve Bouwlust in Maasland weinig van de maatregel. Een local swim heeft ruim €1 miljoen opgebracht voor onderzoek en behandeling van ALS. Bijna 800 deelnemers zwommen zaterdag 2 kilometer door De Lee in De Lier. Het was de 6e editie van het evenement. Volgens ALS Nederland is er in de afgelopen jaren belangrijke vooruitgang geboekt in het onderzoek. Voor 1 genetische afwijking die ALS kan veroorzaken bestaat inmiddels een behandeling. Onderzoekers in Utrecht werken ook aan een behandeling voor een andere genetische afwijking. Een oplossing voor ALS wordt niet op korte termijn verwacht. Dan sportnieuws. Excelsior Maassluis is het seizoen in de derde divisie begonnen met een gelijkspel. De ploeg speelde zaterdag in Uden met 1-1 gelijk tegen UDI 19. Excelsior degradeerde afgelopen seizoen naar de derde divisie. Lentini Casciano zette Excelsior al na 5 minuten op voorsprong. De thuisploeg maakte na een uur gelijk. Excelsior kreeg daarna nog een strafschop, maar die werd gemist. Bleef daardoor 1-1. Het weer, de dag begint met wat regen. Later op de ochtend wordt het droog. Het blijft wel bewolkt en de temperatuur stijgt naar zo'n 21 graden. De wind is daarbij matig van kracht, windkracht 3. Vanavond en vannacht is het eerst droog, later volgt wat regen. De minima liggen dan rond de 15 graden. Morgen is het overwegend bewolkt en van tijd tot tijd valt er wat regen.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De WOS.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen hoorden bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
5: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
4: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In een plaatsje viel in één etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
6: 32 inches of rain in Lapa-Hoi-Hoi. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
4: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij de Ochtendshow. Met de meeste muziek.
8: Dit is de WOS.
3: Thuis, op je werk en in de auto.

0: Welke mooie klanken van toen
1: komen er uit de jukebox.
2: Je hoort het elke woensdag van 7 tot 9 s'avonds met Willem Baks. VOS Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Steven van der Meer. Hotels, vakantieparken en B&B's in de regio merken dat gasten later boeken sinds de BTW op overnachtingen is verhoogd. Het tarief ging dit jaar van 9% naar 21%. Onder meer Strandpark Vluchtenburg en Hotel Maassluis zien dat particuliere gasten vaker wachten op een last-minute aanbieding. Het aantal boekingen lijkt daardoor niet overal lager te zijn. Zakelijke gasten blijven volgens hotels gewoon komen. B&B Tante Teun in Naaldwijk ziet wel minder Duitse bezoekers. Campingplaatsen vallen buiten de btw-verhoging. Daardoor merkt Hoeve Bouwlus in Maasland weinig van de maatregel. Een local swim heeft ruim €1 miljoen opgebracht voor onderzoek en behandeling van ALS. Bijna 800 deelnemers zwommen zaterdag 2 kilometer door De Lee in De Lier. Het was de 6e editie van het evenement. Volgens ALS Nederland is er in de afgelopen jaren belangrijke vooruitgang geboekt in het onderzoek. Voor 1 genetische afwijking die ALS kan veroorzaken bestaat inmiddels een behandeling. Onderzoekers in Utrecht werken ook aan een behandeling voor een andere genetische afwijking. Een oplossing voor ALS wordt niet op korte termijn verwacht. Dan sportnieuws. Excelsior Maassluis is het seizoen in de 3e divisie begonnen met een gelijkspel. De ploeg speelde zaterdag in Uden met 1-1 gelijk tegen UDI 19. Excelsior degradeerde afgelopen seizoen naar de 3e divisie. Lentini Casciano zette Excelsior al na 5 minuten op voorsprong.

0: Thuisploeg maakte na een uur gelijk. Excelsior kreeg daarna nog een strafschop, maar die werd gemist. Bleef daardoor 1-1. Het weer, de dag begint met wat regen. Later op de ochtend wordt het droog. Het blijft wel bewolkt en de temperatuur stijgt naar zo'n 21 graden. De wind is daarbij matig van kracht, windkracht 3. Vanavond en vannacht is het eerst droog, later volgt wat regen. De minima liggen dan rond de 15 graden. Morgen is het overwegend bewolkt en van tijd tot tijd valt er wat regen.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Thuis, in je regio. De

0: lekker van de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

Dit is WOS Verkeer. In Wateringen wordt de Noordweg de komende weken flink aangepakt. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 4 september voert de gemeente groot onderhoud uit. Tot en met 28 augustus kan het verkeer de werkzaamheden met een om- en omregeling passeren. Fietsers worden omgeleid.

0: In het weekend van 29 en 30 augustus zijn er geen werkzaamheden. De Noordweg is dan volledig open. Van 31 augustus tot en met 4 september is de Noordweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden dan omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Noordweg. Woningen, bedrijven, sportvelden en parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Op de Zwarte Dijk en Grote Woerdlaan is de verkeerssituatie deze maand veranderd. Tussen de rotonde De Poel en Monster is de weg weer open. Tussen de Rijnsburgerweg en de Doordlaan kan verkeer in beide richtingen rijden met behulp van verkeerslichten. Tussen de Doordlaan en de Grote Achterweg is de weg afgesloten. Op de Grote Woerdlaan geldt eenrichtingsverkeer. Vanuit Schavenzande kan je via de Grote Achterweg naar Naaldwijk rijden. Vanuit Naaldwijk richting Schavenzande is de weg afgesloten en is er een omleiding. Fietsers kunnen de Zwarte Dijk blijven gebruiken. Ook blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS. Weer.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
4: Dorald Negens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en JA21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: de radio aan.
1: Een bak koffie.
0: En een hoop gezelligheid.
2: 87.6 FM.
0: Werken was nog nooit zo leuk. Met meer muziek in jouw regio.
2: Veel.

0: een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app of upload het via social media. Gebruik @WOSmedia en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen. WOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Steven van der Meer. Hotels, vakantieparken en B&B's in de regio merken dat gasten later boeken sinds de BTW op overnachtingen is verhoogd. Het tarief ging dit jaar van 9% naar 21%. Onder meer Strandpark Vluchtenburg en Hotel Maassluis zien dat particuliere gasten vaker wachten op een last-minute aanbieding. Het aantal boekingen lijkt daardoor niet overal lager te zijn. Zakelijke gasten blijven volgens hotels gewoon komen. B&B-tante Teun in Naaldwijk ziet wel minder Duitse bezoekers. Campingplaatsen vallen buiten de BTW-verhoging. Daardoor merkt Hoeve Bouwlust in Maasland weinig van de maatregel. Een local swim heeft ruim €1 miljoen opgebracht voor onderzoek en behandeling van ALS. Bijna 800 deelnemers zwommen zaterdag 2 kilometer door De Lee in De Lier. Het was de 6e editie van het evenement. Volgens ALS Nederland is er in de afgelopen jaren belangrijke vooruitgang geboekt in het onderzoek. Voor 1 genetische afwijking die ALS kan veroorzaken bestaat inmiddels een behandeling. Onderzoekers in Utrecht werken ook aan een behandeling voor een andere genetische afwijking. Een oplossing voor ALS wordt niet op korte termijn verwacht. Dan sportnieuws. Excelsior Maassluis is het seizoen in de 3e divisie begonnen met een gelijkspel. De ploeg speelde zaterdag in Uden met 1-1 gelijk tegen UDI 19. Excelsior degradeerde afgelopen seizoen naar de 3e divisie. Lentini Casciano zette Excelsior al na 5 minuten op voorsprong. De thuisploeg maakte na een uur gelijk. Excelsior kreeg daarna nog een strafschop, maar die werd gemist. Bleef daardoor 1-1. Het weer, de dag begint met wat regen. Later op de ochtend wordt het droog. Het blijft wel bewolkt en de temperatuur stijgt naar zo'n 21 graden. De wind is daarbij matig van kracht, windkracht 3. Vanavond en vannacht is het eerst droog, later volgt wat regen. De minima liggen dan rond de 15 graden. Morgen is het overwegend bewolkt en van tijd tot tijd valt er wat regen.
0: Meer WOS Nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
3: De WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon maatwerk,

0: bewust. Dat zijn wij. Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
1: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit. En er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laat het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hoge Venen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is de WOS Agenda. Op zaterdag 22 augustus organiseren de ondernemers van Schavenzanden een gezellige zomermarkt in het centrum van Schavenzanden. Op het Marktplein, Graaf Willem II-plein en in de Lange Straat kun je heerlijk shoppen bij de vele kraampjes. Op zaterdagavond 22 augustus vindt het Hoeks muziekspectakel plaats in Hoek van Holland. Het programma begint met Rotterdam aan Zee, gevolgd door optredens van vier koren en diverse artiesten. Remco de Waard sluit de avond af met een afterparty. De jaarlijkse feestweek in Naaldwijk, de Westlandreunie, is dit jaar van dinsdag 25 tot en met zondag 30 augustus. Naaldwijk wordt omgetoverd tot een levendig festijn met een grote braderie, kermis, kinderactiviteiten, muziek en vooral veel gezelligheid. In Cinema Koningshof in Maassluis is op woensdag 26 augustus de film Spa Weekend te zien. Drie vriendinnen gaan op een luxe spa weekend. Wanneer hun chaotische vriendin Mel ook onverwachts verschijnt, verandert de ontspanning in chaos en hilariteit.
1: Meer agendatips uit onze regio vind je op wos.nl.

0: knopje Tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. TOS Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Steven van der Meer. Hotels, vakantieparken en B&B's in de regio merken dat gasten later boeken sinds de BTW op overnachtingen is verhoogd. Het tarief ging dit jaar van 9% naar 21%. Onder meer Strandpark Vluchtenburg en Hotel Maassluis zien dat particuliere gasten vaker wachten op een last-minute aanbieding. Het aantal boekingen lijkt daardoor niet overal lager te zijn. Zakelijke gasten blijven volgens hotels gewoon komen. B&B-tante Teun in Naaldwijk ziet wel minder Duitse bezoekers. Campingplaatsen vallen buiten de btw-verhoging. Daardoor merkt Hoeve Bouwlus in Maasland weinig van de maatregel. Een local swim heeft ruim €1 miljoen opgebracht voor onderzoek en behandeling van ALS. Bijna 800 deelnemers zwommen zaterdag 2 kilometer door De Lee in De Lier. Het was de 6e editie van het evenement. Volgens ALS Nederland is er in de afgelopen jaren belangrijke vooruitgang geboekt in het onderzoek. Voor 1 genetische afwijking die ALS kan veroorzaken bestaat inmiddels een behandeling. Onderzoekers in Utrecht werken ook aan een behandeling voor een andere genetische afwijking. Een oplossing voor ALS wordt niet op korte termijn verwacht. Dan sportnieuws. Excelsior Maassluis is het seizoen in de 3e divisie begonnen met een gelijkspel. De ploeg speelde zaterdag in Uden met 1-1 gelijk tegen UDI 19. Excelsior degradeerde afgelopen seizoen naar de 3e divisie. Lentini Casciano zette Excelsior al na 5 minuten op voorsprong. De thuisploeg maakte na een uur gelijk. Excelsior kreeg daarna nog een strafschop, maar die werd gemist. Bleef daardoor 1-1. Het weer, de dag begint met wat regen. Later op de ochtend wordt het droog. Het blijft wel bewolkt en de temperatuur stijgt naar zo'n 21 graden. De wind is daarbij matig van kracht, windkracht 3. Vanavond en vannacht is het eerst droog, later volgt wat regen. De minima liggen dan rond de 15 graden. Morgen is het overwegend bewolkt en van tijd tot tijd valt er wat regen.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Thuis, in de regio.
3: De WOS

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Lease Bike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dankjewel en goedemiddag.
7: Get ready for the lunch.
6: Getting ready for the lunch, want zo is het. Maandagmiddag 12 uur geweest. Welkom.
8: De WOS lunch.
6: En bovenal smakelijk eten.
8: Jeroen van der Kei.
6: Met de muziek van de WOS.

Goedemiddag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verkeer in de Lier moet deze week rekening houden met meerdere afsluitingen vanwege de Bradelier. Dinsdag zijn de Kerklaan, Hoofdstraat en Blijenburg tussen 1 uur 's middags en 10 uur 's avonds afgesloten voor de Ronde van de Lier. Ook later in de week zijn er afsluitingen. Vrijdagavond is de Kijkerweg dicht en zaterdag gelden extra maatregelen voor de korte baandraverij en de Bradelierloop. De N468 tussen Maasland en Schipluiden blijft deze week nog open voor bestemmingsverkeer. Vanaf maandag 24 augustus gaat de weg volledig dicht. Tractor Pooling Team Top Dog uit Maasdijk is opnieuw Europees kampioen geworden. Het team van Martin Westhoff won zaterdag in het Belgische Zeelen de Europese titel in de Mini Unlimited klasse. Top Dog veroverde vorig jaar voor het eerst de Europese titel. De tractor wordt voor een groot deel door het team zelf gebouwd en onderhouden. Zondagavond werden de kampioenen in Maasdijk opgewacht door familie en vrienden. Dan sportnieuws. Tennister Arantxa Rus uit Monster heeft het dubbeltoernooi op het ITF-toernooi in het Spaanse Vigo gewonnen. Ze vormde een duo met de Spaanse Victoria Gomez Ohayon. In de finale versloegen ze Ekaterina Yashina en Sonja Zienbayena, ja, u hoort het goed, in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-4. In het enkelspel werd Rus in de tweede ronde uitgeschakeld.

0: gespeeld. En dan het weer. Vergeleken met de afgelopen week wordt het vandaag een koude en grijze dag met een temperatuur van maar 20 graden. En ook vannacht wordt het een stuk minder warm, dan zo'n 17 tot 18 graden. En ook in de rest van de week, dus ook morgen, gaat het regenen en wordt het zo'n 19 graden. Heel ander weer dan vorige week. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Dorald Negens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorkum, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de

0: Hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meesten worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dankjewel, goedemiddag. En zo is het alweer 1 uur geweest.
3: Jeroen van der Kei.
2: Hartelijk welkom bij de lunch met muziek van Arthur Conley.

0: Zondagmorgen start het best met het luchtige, informatieve ochtendprogramma van Mr. WOS, Tom Koolmeijer. Elke zondagmorgen van 7 tot 12. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verkeer in De Lier moet deze week rekening houden met meerdere afsluitingen vanwege de Bradelier. Dinsdag zijn de Kerklaan, Hoofdstraat en Blijenburg tussen 1 uur 's middags en 10 uur 's avonds afgesloten voor de Ronde van De Lier. Ook later in de week zijn er afsluitingen. Vrijdagavond is de Kijkerweg dicht en zaterdag gelden extra maatregelen voor de korte baandraverij en de Bradelierloop. De N468 tussen Maasland en Schipluiden blijft deze week nog open voor bestemmingsverkeer. Vanaf maandag 24 augustus gaat de weg volledig dicht. Tractor Pulling Team Top Dog uit Maasdijk is opnieuw Europees kampioen geworden.

0: worden. Het team van Martin Westhoff won zaterdag in het Belgische Zeelen de Europese titel in de Mini Unlimited klasse. Topdoc veroverde vorig jaar voor het eerst de Europese titel. De tractor wordt voor een groot deel door het team zelf gebouwd en onderhouden. Zondagavond werden de kampioenen in Maasdijk opgewacht door familie en vrienden. Dan sportnieuws. Tennister Arantxa Rus uit Monster heeft het dubbeltoernooi op het ITF-toernooi in het Spaanse Vigo gewonnen. Ze vormde een duo met de Spaanse Victoria Gomez-Ohayon. In de finale versloegen ze Ekaterina Yashina en Sonja Zienbayena. Ja, u hoort het goed, in twee sets. Het werd 6-3 en 6-4. In het enkelspel werd Rus in de tweede ronde uitgeschakeld. En dan het weer. Vergeleken met de afgelopen week wordt het vandaag een koude en grijze dag met een temperatuur van maar 20 graden. En ook vannacht wordt het een stuk minder warm, dan zo'n 17 tot 18 graden. En ook in de rest van de week, dus ook morgen, gaat het regenen en wordt het zo'n 19 graden. Heel ander weer dan vorige week. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: NOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder
2: van de zomer.
0: NOS Zomer.

0: zorgen van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
4: Dorald Megens met het NOS Journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de hoge venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden.

0: voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: underground.
1: Het muziekparadijs. Easy Listening met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS. WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verkeer in de Lier moet deze week rekening houden met meerdere afsluitingen vanwege de Bradelier. Dinsdag zijn de Kerklaan, Hoofdstraat en Blijenburg tussen 1 uur 's middags en 10 uur 's avonds afgesloten voor de Ronde van de Lier. Ook later in de week zijn er afsluitingen. Vrijdagavond is de Kijkerweg dicht en zaterdag gelden extra maatregelen voor de korte baandraverij en de Bradelierloop. De N468 tussen Maasland en Schipluiden blijft deze week nog open voor bestemmingsverkeer. Vanaf maandag 24 augustus gaat de weg volledig dicht. Tractor Pooling Team Top Dog uit Maasdijk is opnieuw Europees kampioen geworden. Het team van Martin Westhoff won zaterdag in het Belgische Zeelen de Europese titel in de Mini Unlimited klasse. Top Dog veroverde vorig jaar voor het eerst de Europese titel. De tractor wordt voor een groot deel door het team zelf gebouwd en onderhouden. Zondagavond werden de kampioenen in Maasdijk opgewacht door familie en vrienden. Dan sportnieuws. Tennister Arantxa Rus uit Monster heeft het dubbeltoernooi op het ITF-toernooi in het Spaanse Vigo gewonnen. Ze vormde een duo met de Spaanse Victoria Gomez.

0: S. Oihayon. In de finale versloegen ze Ekaterina Yashina en Sonja Zienbayena. Ja, u hoort het goed. In 2 sets. Het werd 6-3 en 6-4. In het enkelspel werd Rus in de 2e ronde uitgeschakeld. En dan het weer. Vergeleken met de afgelopen week wordt het vandaag een koude en grijze dag met een temperatuur van maar 20 graden. En ook vannacht wordt het een stuk minder warm, dan zo'n 17 tot 18 graden. En ook in de rest van de week, dus ook morgen, gaat het regenen en wordt het zo'n 19 graden. Heel ander weer dan vorige week. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl
1: en in de WOS-app.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Dooral Megens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. Man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Sweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: knopje Tip ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip ons knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. TOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verkeer in de Lier moet deze week rekening houden met meerdere afsluitingen vanwege de Bradelier. Dinsdag zijn de Kerklaan, Hoofdstraat en Blijenburg tussen 1 uur 's middags en 10 uur 's avonds afgesloten voor de Ronde van de Lier. Ook later in de week zijn er afsluitingen. Vrijdagavond is de Kijkerweg dicht en zaterdag gelden extra maatregelen voor de korte baandraverij en de Bradelierloop. De N468 tussen Maasland en Schipluiden blijft deze week nog open voor bestemmingsverkeer. Vanaf maandag 24 augustus gaat de weg volledig dicht. Tractor Pooling Team Top Dog uit Maasdijk is opnieuw Europees kampioen geworden. Het team van Martin Westhoff won zaterdag in het Belgische Zeelen de Europese titel in de Mini Unlimited klasse. Top Dog veroverde vorig jaar voor het eerst de Europese titel. De tractor wordt voor een groot deel door het team zelf gebouwd en onderhouden. Zondagavond werden de kampioenen in Maasdijk opgewacht door familie en vrienden. Dan sportnieuws. Tennister Arantxa Rus uit Monster heeft het dubbeltoernooi op het ITF-toernooi in het Spaanse Vigo gewonnen. Ze vormde een duo met de Spaanse Victoria Gomez Ohayon. In de finale versloegen ze Ekaterina Yashina en Sonja Zienbayena, ja, u hoort het goed, in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-4. In het enkelspel werd Rus in de tweede ronde uitgeschakeld. En dan het weer. Vergeleken met de afgelopen week wordt het vandaag een koude en grijze dag met een temperatuur van maar 20 graden. En ook vannacht wordt het een stuk minder warm, dan zo'n 17 tot 18 graden. En ook in de rest van de week, dus ook morgen, gaat het regenen en wordt het zo'n 19 graden. Heel ander weer dan vorige week. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio.
3: De WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Dan kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heilo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. De man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastiggevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog weinig aan de hand in het westen van het land. Er staat 1 korte file op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenka@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch.
1: WOS Lunch.
0: Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: WOS Nieuws.
2: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verkeer in De Lier moet deze week rekening houden met meerdere afsluitingen vanwege de Bradelier. Dinsdag zijn de Kerklaan, Hoofdstraat en Blijenburg tussen 1 uur 's middags en 10 uur 's avonds afgesloten voor de Ronde van De Lier. Ook later in de week zijn er afsluitingen. Vrijdagavond is de Kijkerweg dicht en zaterdag gelden extra maatregelen voor de korte baandraverij en de Bradelierloop. De N468 tussen Maasland en Schipluiden blijft deze week nog open voor bestemmingsverkeer. Vanaf maandag 24 augustus gaat de weg volledig dicht. Tractor Pooling Team Top Dog uit Maasdijk is opnieuw Europees kampioen geworden. Het team van Martin Westhoff won zaterdag in het Belgische Zeelen de Europese titel in de Mini Unlimited klasse. Top Dog veroverde vorig jaar voor het eerst de Europese titel. De tractor wordt voor een groot deel door het team zelf gebouwd en onderhouden. Zondagavond werden de kampioenen in Maasdijk opgewacht door familie en vrienden. Dan sportnieuws. Tennister Arantxa Rus uit Monster heeft het dubbeltoernooi op het ITF-toernooi in het Spaanse Vigo gewonnen. Ze vormde een duo met de Spaanse Victoria Gomez Ohayon. In de finale versloegen ze Ekaterina Yashina en Sonja Zienbayena, ja, u hoort het goed, in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-4. In het enkelspel werd Rus in de tweede ronde uitgeschakeld. En dan het weer. Vergeleken met de afgelopen week wordt het vandaag een koude en grijze dag met een temperatuur van maar 20 graden. En ook vannacht wordt het een stuk minder warm, dan zo'n 17 tot 18 graden. En ook in de rest van de week, dus ook morgen, gaat het regenen en wordt het zo'n 19 graden. Heel ander weer dan vorige week. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur.
1: Maar natuurlijk ook op wos.nl
0: en in de WOS-app.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog weinig aan de hand in het westen van het land. Er staat 1 korte file op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: lekker van de zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn, omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog weinig aan de hand in het westen van het land. Er staat 1 korte file op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ben jij de nieuwe Jack van Gelder van WOS Sport? Voor onze radio-uitzendingen zijn we op zoek naar nieuw talent om de sportuitzending in het weekend nog beter te maken. Heb je altijd al achter de knoppen in een radiostudio willen zitten? Of vind je het leuk om een programma vorm te geven? Dan zijn we op zoek naar jou. Mail een korte motivatie naar radio@wos.nl ter attentie van WOS Sport. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verkeer in de Lier moet deze week rekening houden met meerdere afsluitingen vanwege de Bradelier. Dinsdag zijn de Kerklaan, Hoofdstraat en Blijenburg tussen 1 uur 's middags en 10 uur 's avonds afgesloten voor de Ronde van de Lier. Ook later in de week zijn er afsluitingen. Vrijdagavond is de Kijkerweg dicht en zaterdag gelden extra maatregelen voor de korte baandraverij en de Bradelierloop. De N468 tussen Maasland en Schipluiden blijft deze week nog open voor bestemmingsverkeer. Vanaf maandag 24 augustus gaat de weg volledig dicht. Tractor Pooling Team Top Dog uit Maasdijk is opnieuw Europees kampioen geworden. Het team van Martin Westhoff won zaterdag in het Belgische Zeelen de Europese titel in de Mini Unlimited klasse. Top Dog veroverde vorig jaar voor het eerst de Europese titel. De tractor wordt voor een groot deel door het team zelf gebouwd en onderhouden. Zondagavond werden de kampioenen in Maasdijk opgewacht door familie en vrienden. Dan sportnieuws. Tennister Arantxa Rus uit Monster heeft het dubbeltoernooi op het ITF-toernooi in het Spaanse Vigo gewonnen. Ze vormde een duo met de Spaanse Victoria Gomez Ohayon. In de finale versloegen ze Ekaterina Yashina en Sonja Zienbayena, ja, u hoort het goed, in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-4. In het enkelspel werd Rus in de tweede ronde uitgeschakeld. En dan het weer. Vergeleken met de afgelopen week wordt het vandaag een koude en grijze dag met een temperatuur van maar 20 graden. En ook vannacht wordt het een stuk minder warm, dan zo'n 17 tot 18 graden. En ook in de rest van de week, dus ook morgen, gaat het regenen en wordt het zo'n 19 graden. Heel ander weer dan vorige week. Fijne dag nog.
0: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog weinig aan de hand in het westen van het land. Er staat 1 korte file op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Thuis, in je regio. De

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorkum reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. Ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. Nu het af en toe regent, hoopt de brandweer dat de veenbrand in de Ardennen woensdag onder controle is. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat de bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Meer dan 300 voorwerpen die zijn gebruikt bij de musical Soldaat van Oranje worden geveild. Daaronder zijn een telefooncel, een replica van een Bentley en een portret van koningin Wilhelmina. Vorige maand stopte de musical na bijna 4000 voorstellingen in 16 jaar. Het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog weinig aan de hand in het westen van het land. Er staat 1 korte file op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het WOS Verkeer. In Wateringen wordt de Noordweg de komende weken flink aangepakt. Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 4 september voert de gemeente groot onderhoud uit. Tot en met 28 augustus kan het verkeer de werkzaamheden met een om- en omregeling passeren. Fietsers worden omgeleid. In het weekend van 29 en 30 augustus zijn er geen werkzaamheden. De Noordweg is dan volledig open. Van 31 augustus tot en met 4 september is de Noordweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Auto's en bussen worden dan omgeleid. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs de Noordweg. Woningen, bedrijven, sportvelden en parkeerplaatsen blijven bereikbaar. Op de Zwarte Dijk en Grote Woerdlaan is de verkeerssituatie deze maand veranderd. Tussen de rotonde De Poel en Monster is de weg weer open. Tussen de Rijnsburgerweg en de Doordlaan kan verkeer in beide richtingen rijden met behulp van verkeerslichten. Tussen de Doordlaan en de Grote Achterweg is de weg afgesloten. Op de Grote Woerdlaan geldt éénrichtingsverkeer. Vanuit Schavenzande kan je via de Grote Achterweg naar Naaldwijk rijden. Vanuit Naaldwijk richting Schavenzande is de weg afgesloten en is er een omleiding. Fietsers kunnen de Zwarte Dijk blijven gebruiken. Ook blijven woningen en bedrijven bereikbaar. Tot zover WOS Verkeer. Kijk voor meer informatie op bereikbaarwestland.nl.
1: We houden je van alles op de hoogte bij de WOS. Weer.

0: De vroege vogels onder ons luisteren naar De Dagstart. Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren. Zing lekker mee onder de douche. Bij het smeren van je boterham. Of onderweg naar kantoor of de kas. Wij maken je wakker met de lekkerste muziek om je dag op te starten. Om bij te pleiten. Elke werkdag van 5 tot 7 in de vroege ochtenduren. De Dagstart. VOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verkeer in de Lier moet deze week rekening houden met meerdere afsluitingen vanwege de Bradelier. Dinsdag zijn de Kerklaan, Hoofdstraat en Blijenburg tussen 1 uur 's middags en 10 uur 's avonds afgesloten voor de Ronde van de Lier. Ook later in de week zijn er afsluitingen. Vrijdagavond is de Kijkerweg dicht en zaterdag gelden extra maatregelen voor de korte baandraverij en de Bradelierloop. De N468 tussen Maasland en Schipluiden blijft deze week nog open voor bestemmingsverkeer. Vanaf maandag 24 augustus gaat de weg volledig dicht. Tractor Pooling Team Top Dog uit Maasdijk is opnieuw Europees kampioen geworden. Het team van Martin Westhoff won zaterdag in het Belgische Zeelen de Europese titel in de Mini Unlimited klasse. Top Dog veroverde vorig jaar voor het eerst de Europese titel. De tractor wordt voor een groot deel door het team zelf gebouwd en onderhouden. Zondagavond werden de kampioenen in Maasdijk opgewacht door familie en vrienden.

0: Sportnieuws. Tennister Arantxa Rus uit Monster heeft het dubbeltoernooi op het ITF-toernooi in het Spaanse Vigo gewonnen. Ze vormde een duo met de Spaanse Victoria Gomez Ohayon. In de finale versloegen ze Ekaterina Yashina en Sonja Zienbayena. Ja, u hoort het goed, in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-4. In het enkelspel werd Rus in de 2e ronde uitgeschakeld. En dan het weer. Vergeleken met de afgelopen week wordt het vandaag een koude en grijze dag met een temperatuur van maar 20 graden. En ook vannacht wordt het een stuk minder warm, dan zo'n 17 tot 18 graden. En ook in de rest van de week, dus ook morgen, gaat het regenen en wordt het zo'n 19 graden. Heel ander weer dan vorige week. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur. Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog weinig aan de hand in het westen van het land. Er staat 1 korte file op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio. De WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is

0: niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zeggen dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt. Mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
1: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
0: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog weinig aan de hand in het westen van het land. Er staat 1 korte file op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Strandweer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder
2: van de zomer.
0: WOS Zomer.

0: Volg je Tip Ons op de website en in de app kun je jouw tip doorsturen. Dus heb je foto's gemaakt van een brand of heb je informatie die je met ons wilt delen? Klik op de Tip Ons-knop en stuur het op. En wie weet zie je jouw tip ineens als nieuwskop op je telefoon verschijnen. TOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verkeer in De Lier moet deze week rekening houden met meerdere afsluitingen vanwege de Bradelier. Dinsdag zijn de Kerklaan, Hoofdstraat en Blijenburg tussen 1 uur 's middags en 10 uur 's avonds afgesloten voor de Ronde van De Lier. Ook later in de week zijn er afsluitingen. Vrijdagavond is de Kijkerweg dicht en zaterdag gelden extra maatregelen.

0: regelen voor de korte baandraverij en de Bradelierloop. De N468 tussen Maasland en Schipluiden blijft deze week nog open voor bestemmingsverkeer. Vanaf maandag 24 augustus gaat de weg volledig dicht. Tractor Pulling Team Top Dog uit Maasdijk is opnieuw Europees kampioen geworden. Het team van Martin Westhoff won zaterdag in het Belgische Zeelen de Europese titel in de Mini Unlimited klasse. Top Dog veroverde vorig jaar voor het eerst de Europese titel. De tractor wordt voor een groot deel door het team zelf gebouwd en onderhouden. Zondagavond werden de kampioenen in Maasdijk opgewacht door familie en vrienden. Dan sportnieuws. Tennister Arantxa Rus uit Monster heeft het dubbeltoernooi op het ITF-toernooi in het Spaanse Vigo gewonnen. Ze vormde een duo met de Spaanse Victoria Gomez Ohayon. In de finale versloegen ze Ekaterina Yashina en Sonja Zienbayena, ja, u hoort het goed, in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-4. In het enkelspel werd Rus in de 2e ronde uitgeschakeld. En dan het weer. Vergeleken met de afgelopen week wordt het vandaag een koude en grijze dag met een temperatuur van maar 20 graden. En ook vannacht wordt het een stuk minder warm, dan zo'n 17 tot 18 graden. En ook in de rest van de week, dus ook morgen, gaat het regenen en wordt het zo'n 19 graden. Heel ander weer dan vorige week. Fijne dag nog.
1: Meer WOS nieuws over een uur.
2: Maar natuurlijk ook op wos.nl en in de WOS-app.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Thuis, in je regio.
4: De WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat die

0: snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
1: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
0: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en één voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

Radio 87.6.

0: Klaar voor de lekkere stapavond? De Dance Club. Van 6 tot 8 op zaterdagavond. Freek en Robert draaien de lekkerste dance classics van toen. En de dansende, stampende hits van vandaag. WOS Nieuws.
1: Goeiedag, mijn naam is Mees Hanegraaf. Verkeer in de Lier moet deze week rekening houden met meerdere afsluitingen vanwege de Bradelier. Dinsdag zijn de Kerklaan, Hoofdstraat en Blijenburg tussen 1 uur 's middags en 10 uur 's avonds afgesloten voor de Ronde van de Lier. Ook later in de week zijn er afsluitingen. Vrijdagavond is de Kijkerweg dicht en zaterdag gelden extra maatregelen voor de korte baandraverij en de Bradelierloop. De N468 tussen Maasland en Schipluiden blijft deze week nog open voor bestemmingsverkeer. Vanaf maandag 24 augustus gaat de weg volledig dicht. Tractor Pulling Team Top Dog uit Maasdijk is opnieuw Europees kampioen geworden. Het team van Martin Westhoff won zaterdag in het Belgische Zeelen de Europese titel in de Mini Unlimited klasse. Top Dog veroverde vorig jaar voor het eerst de Europese titel. De tractor wordt voor een groot deel door het team zelf gebouwd en onderhouden. Zondagavond werden de kampioenen in Maasdijk opgewacht door familie en vrienden. Dan sportnieuws. Tennister Arantxa Rus uit Monster heeft het dubbeltoernooi op het ITF-toernooi in het Spaanse Vigo gewonnen. Ze vormde een duo met de Spaanse Victoria Gomez Ohayon. In de finale versloegen ze Ekaterina Yashina en Sonja Zienbayena, ja, u hoort het goed, in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-4. In het enkelspel werd Rus in de tweede ronde uitgeschakeld. En dan het weer. Vergeleken met de afgelopen week wordt het vandaag een koude en grijze dag met een temperatuur van maar 20 graden. En ook vannacht wordt het een stuk minder warm, dan zo'n 17 tot 18 graden. En ook in de rest van de week, dus ook morgen, gaat het regenen en wordt het zo'n 19 graden. Heel ander weer dan vorige week. Fijne dag nog.
0: Meer nieuws uit jouw regio vind je op wos.nl. De WOS.

0: S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
2: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk...

0: toch gered. Ze hebben veerkracht getoond en ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan, dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
1: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

sons of former slaves and the sons of former slaves.

0: Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. JA21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremier.

0: Premiers Jessel Gus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
1: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt, of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
0: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, in de loop van de nacht regen, minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Friesland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Yeşilgöz en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zeeland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in

Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil het alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet. En dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.